0: Safa!
1: On the sir!
2: See, DJ's up in
0: the
2: air!
3: Yeah, put your hands up in the air!
0: Actie, je moet echt gas, hè?
4: Wel lekker of Erik.